Je hoorde een nummer van Fuat Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jailan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majoumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie met een stevige rocksound moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels wordt turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rick Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin, begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid in eigen land en ver daarbuiten. Hier is Amira Medunjanin.

Amira Medunjanin is de gast in Acoustic Roots. Zij speelde met gitarist Ante Gelo en contrabassist Zvonimir Sestak in De Duif in Amsterdam. En wij registreerden dat concert, Hans Meerman en Benno Wormgoor.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daly dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje-mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk. En dat komt, denk ik, mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshreb.

Cimbulak, Bergwater, met dit instrumentale stuk beet Meshreb het spits af van deze acoustic roots. De melodie van dit stuk lijkt als het water dat vanuit de bron naar boven blijft stromen en nooit opdroogt. Gaan we nu luisteren naar Nadan, een nachtegaal die nog geen strenge winter heeft meegemaakt, begrijpt niet hoeveel de lente waard is. Alleen iemand die moeilijk een geliefde kan vinden, begrijpt hoeveel de liefde waard is. Nadan.

0: Nadan, onze gasten van Meshrap speelden het hier in de Pieternel in de Pieterskerk. En zometeen ga ik met Kabil Abbas praten, maar niet nadat ze nog één nummer gespeeld hebben, toch?
1: Ja.
0: En dat heet Dilksharadim. Hajim, spreek het zo goed uit?
1: Ja,
0: hij knikt ja. Ik ga zo vragen wat het betekent. Ga je in de gang.

0: Dilksha Rajim Meshreb is de gast in Acoustic Roots en Kamil Abbas begeeft zich nu naar mij, naar de tafel, ga zitten. Welkom Kamil, met jouw kwartet.
1: Dankjewel.
0: Met jouw ensemble. En we hebben hier al heel wat nationaliteiten aan tafel gehad, maar nog nooit de Oeigoerse, want dat is wat hier het geval is, hè? De Oeigoer, jullie zijn Oeigoeren.
1: Ja, wij noemen Oeigoer gewoon, ja.
0: Oeigoer,
1: ja.
0: Nou, Ariana Bron zit naast jou, die gaat daar straks iets over vertellen. Mm. Waar de Oeigoeren vandaan komen, waar ze wonen. Maar jij kunt ons iets vertellen over de Oeigoerse muziek. Hoe zou je die beschrijven? Wat is dat voor muziek?
1: De Oeigoerse muziek wordt meestal door mensen beschouwd als mengmuziek.
0: Mengmuziek
1: tussen Westen en Oosten. Mm-hmm. Maar eigenlijk in mijn woorden, dat klinkt meer Oosters.
0: Meer Oosters.
1: Ja, ik denk dat komt door de instemming van het muziekinstrument en de klanken van het muziekinstrument.
0: Ja, want welke muziekinstrumenten hebben we nu gehoord?
1: We hebben nu 4 instrumenten gehoord.
0: Kun je ze beschrijven?
1: En eerst, dat is een nij.
0: De nij, ja.
1: Dat is een soort rietfluit. En dan, dat is,
0: en die gaat heel hoog, hè, de rietfluit, heb ik al gehoord.
1: Ja. Dat horen we straks wel. Hij kan heel hoog spelen, ja.
0: Ja.
1: Tweede is een soort slagwerk, heet dap.
0: Dap?
1: Dat is handen de trom.
0: Ja, dat is jouw vrouw trouwens, hè, die
1: ja,
0: dat speelt.
1: Ik hoop, ja.
0: Ja.
1: En de derde instrument, dat is doetar. Dat is een tweesnarig, hele langhals instrument.
0: Ja.
1: Dat wordt met de hand bespeeld.
0: Het ziet eruit als een luid, maar dan met een hele lange hals. Hè?
1: Een hele lange hals, ja.
0: Twee snaren, zeg jij. Ja.
1: En ik bespeel het instrument, het heet rawab.
0: Rawab?
1: Rawab, dat is een zevensnarig instrument. Van zeven zijn twee, eerst en tweede zijn alle belangrijkste. Zij bepalen melodie. Mm-hmm. Resten geven een soort grondtonen.
0: Oké. Okay. En dat zijn ook echte Oeigoerse instrumenten? Of is dat ook weer een meng?
1: Nee, dat is een typisch Oeigoerse instrumenten. Ja, puur Oeigoerse instrumenten.
0: En hoe kom je eraan? Heb je ze meegenomen? Of kan je ze hier ook krijgen?
1: Die instrumenten heb ik zelf meegenomen. Daar.
0: Uit het land waar
1: uit
0: je vandaan komt?
1: Uit Oost-Turkestan, van het land van mijn herkomst.
0: Ja. En speel jij nog meer instrumenten? Of is dit het enige wat je speelt?
1: Ik speel nog een instrument, het heet gijek. Dat is een strijksinstrument. Wordt met een vioolstok gespeeld. Mm-hmm. 4-snarig strijksinstrument. Dat zal ik straks spelen.
0: Ja, dat komt straks nog. Ja, hè? Ja, want je gaat nog veel meer spelen. Want in dit programma wordt gepraat, maar vooral veel gespeeld. Muziek gespeeld, want daar is het voor. We hebben net al 3 dingen gehoord. Dat laatste, Dilksha Rajim, waar ging dat over?
1: Dilksha Rajim, ja, dat is een traditioneel lied, traditioneel volkslied. Dat wordt gespeeld in de koor.
0: Heb ik documentatie die jij niet... Oh, hier is die. Een traditioneel volkslied over de liefde. Ja, natuurlijk over de liefde.
1: Misschien kun je het voorlezen?
0: Nee, dat mag je ook zelf voorlezen. Maar je mag het ook vertellen. Maar ik had het kunnen weten, hè, de liefde. Het gaat meestal toch over de liefde in de muziek?
1: Ja, dat is een sfeervolle, traditioneel volkslied over de liefde. Dit wordt gezongen door koor, door onze, bijna iedereen, behalve Nij. De tekst gaat over... Toen ik hoorde dat de liefde van mij, mijn leven in het dorp was, ben ik naar buiten gesneld om haar te omhelzen. Het rook naar bloemen, maar ze was nergens meer te bekennen. En de straten waar ze opgelopen heeft, stroomden vol met mijn tranen.
0: Oh. Het is een heel romantisch, maar ook een beetje droevig lied.
1: Ja, een beetje droevig, maar wordt wel met de ritmische, vrolijke melodie gespeeld.
0: Het klonk heel vrolijk.
1: Ja, precies.
0: Het klonk helemaal niet zo droevig.
1: Dat is ook een kenmerk van de Oeigoerse muziek. Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja?
1: De droevige teksten worden met een heel vrolijke, ritmische muziek gespeeld.
0: Dus dat is een aardige tegenstelling dan. Het is droevig, maar het klinkt heel vrolijk.
1: Ja, klinkt wel vrolijk, ja.
0: Want voor ons is het natuurlijk lastig. Wij kunnen de tekst natuurlijk niet verstaan, dus wij luisteren hoe het klinkt.
1: Ja.
0: En dan denken we dat het heel vrolijk is.
1: Ja.
0: Goed dat je het zegt. Ja. Zoals ik al zei, er wordt in dit programma meer gespeeld dan gepraat. Dus ik wil graag vragen of jullie weer wat willen gaan spelen voor ons. Neem je plaats weer in, zou ik zeggen. En dan ga ik vertellen wat jullie gaan spelen. Iets waarin we de nij weer gaan horen, de rietfluit. Ja. Bahar heet het.
1: Ja, Bahar. Of,
0: Zingende vogel tijdens het lentefeest.
1: Precies, ja.
0: Ja, de nij is een rietfluit, wat Camille net ook al zei, gemaakt van bamboe. En die produceert een soort geluid dat lijkt op het gezang van een vogel. En is dit dan ook weer een blij klinkend lied met een droevige tekst, of valt het mee?
1: Oh, dat is heel blij. Wel een heel vrolijk instrumentaal stuk.
0: Goed, we gaan luisteren, ja, naar Meshrap. MUZIEK

Nou, dat klonk heel vrolijk en het was ook vrolijk. En ik geloof dat onze trommelvliezen allemaal goed geoefend zijn nu. Want het is wel een heel doordringend geluid van deze nijen. Mischap speelt voor ons in de Pieternel in de Pieterskerk in Utrecht. En ze spelen gewoon door. Jalgoes heet het, Benzo alleen. Nou, dat moet dan toch ook droevig klinken, of niet? Ja, droevig. Klinkt echt droevig, zegt Camille. Benzo alleen.

Benzo alleen, een droevig lied door Meshrep. Ja, en zo klonk het ook. Prachtig. Prachtig vond ik het, ja. Nog eentje en dan gaan we even iets meer horen over de Oeigoeren. Pamir Taglari. Pamir betekent bergen en het lied gaat over het landschap van bergen en liefde. Daar is hij weer. Het begint rustig met een normaal ritme en stapt over naar een bijzonder 7/8 ritme. Met Tajikse invloeden en de Tajiken, dat is een bergvolk en ook een minderheidsgroepering. Pamir Taglari.

0: En dat was de nieuwste Analog Africa, Bambara Mystic Soul, The Raw Sound of Burkina Faso, 1974-1979. Ik heb het u al eerder vermeld. Wilt u meer weten over dit programma en de tracks die we hebben uitgezonden, dan kunt u dat allemaal terugvinden op onze website www.concertcenter.nl. En dan vindt u ook de manier waarop u vriend kunt worden van de Concertcenter. Dit programma werd samengesteld door...
1: Beste luisteraars, welkom bij Anadolu Hafasi. Op 13 mei 2021 was de Turkse artiest Arif Sağ op weg naar Amsterdam. Hij zou met het Promenadeorkest een concert geven als onderdeel van de viering van 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Sağ werd echter staande gehouden door de marechaussee en verhoord. Hij vond het verhoor zo lang duren dat hij besloot uit protest terug te vliegen naar Turkije. Nederland liep door deze gang van zaken een concert van een van de grootste, nog levende Turkse muzikanten mis. Arif Sağ is een van de belangrijkste vertolkers van Turkse volksmuziek. Hij werkte jarenlang als arrangeur en gastmuzikant voor veel verschillende Turkse artiesten. Daarnaast componeerde hij muziek voor films en series en schreef hij een boek over de techniek van de baglama, het belangrijkste snaarinstrument in de Turkse muziek. Vandaag kunt u luisteren naar een dwarsdoorsnede van zijn muziek. Een dwarsdoorsnede die veel overeenkomsten heeft met de Turkse volks- en popmuziek van de afgelopen 50 jaar. We beginnen met de muziek waar Arif Sağ uiteindelijk het bekendst mee is geworden, bewerkingen van volksliedjes uit het oosten van Turkije.

Het laatste nummer was een samenwerking met Moussa Erolou, een andere bekende Asik. Dat is een troubadour of bard uit Turkije. Met hem speelde Arif Sağ ook veel muziek uit het repertoire van de Alevieten, een mystieke stroming binnen de islam. Sağ is zelf ook een Alefiet en heeft zich als volksvertegenwoordiger in het Turkse parlement hard gemaakt voor de positie van de Alevieten en Koerden in Turkije. Ook in zijn eigen repertoire komen nummers uit het Alevitische repertoire voorbij. Het volgende nummer is daar een heel mooi voorbeeld van.

Ook dit laatste nummer werd vaak en wordt vaak door Alevieten gedraaid en gezongen. De anders zo sobere muziek voor de baklama en zang is ditmaal orkestraal gearrangeerd. Deze bewerking van Za werd gebruikt als soundtrack voor een Turkse film uit 1985. Ver voor zijn filmcomposities en zijn bekendere werken was Za, zoals veel andere muzikanten, werkzaam als sessiemuzikant en hij deed dat voor de Turkse tv en radio. Daarnaast verkende hij in zijn vroege werk de geluiden van elektrische versterking, pop en rock. Zijn spel en de snelle volksdansen uit de binnenlanden van Anatolië leenden zich uitstekend voor een ritmische begeleiding en elektrische versterking. Nu zijn veel van zijn eerste singles collector's items. In de volgende nummers horen we echt wel waarom.

laatste nummer is een voorbeeld van een van de vele arrangementen die hij voor andere muzikanten schreef, in dit geval voor zangeres Gonu Leunig. Arif Saa werkte in de jaren 70 ook samen met componist en arrangeur Zafer Dilek. Samen met hem maakte Saa bewerkingen van snelle en dansbare Turks volksliedjes, die vervolgens ook veel als soundtracks in Turkse films gebruikt werden. De volgende twee nummers zijn daar een mooi voorbeeld van.

Vanwege zijn virtuositeit, zijn status als arrangeur, componist, zijn kennis van de volksmuziek uit het oosten van Turkije, werd Sağ ook een gewild gastmuzikant. Ook Sezen Aksu, de bekendste Turkse zangeres van de afgelopen decennia, werkte met hem samen. Op de volgende prachtige bewerking van een Turku horen we naast Aksu ook de sprankelende baklama-lijnen van Arif Sağ. En als afsluiter van deze aflevering horen we Arif Sağ daarna nog op een ander instrument, de davul, oftewel de zware trom.

En dit was dan weer Anadolu Hafasi, samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst natuurlijk op concertzender.nl.

Luisteraars, goedenavond. We begonnen deze metamorfose-aflevering met Noord-Indiaanse klassieke muziek, gespeeld op de Vichitravina, een traditionele Noord-Indiaanse luit. De Vichitravina, die ook bekend staat onder de naam Goduvajam, wordt bespeeld als een slide-gitaar. In de linkerhand houdt de speler een houten staafje of een kristallen plectrum en glijdt daarmee over de snaren. Een speeltechniek die in India al vele eeuwen wordt toegepast in de klassieke raga-muziek. De Vichitravina wordt in India nog maar weinig bespeeld. Maar de Vichitravina heeft een opvolger, de Hindoestaanse slide-gitaar. En dit instrument staat in deze uitzending centraal.

De Hindoestaanse slide guitar is een relatieve nieuwkomer binnen de eeuwenoude Indiase klassieke muziek. Het instrument heeft een onmiskenbare Indiase klank, maar zijn bouw en vorm dankt de Hindoestaanse slide guitar aan de Westerse slide guitar, die al in de jaren 30 in het Indiase muziekleven belandde. Bij de ontwikkeling en verbreiding van de slide guitar speelden muzikanten van het eiland Hawaii een cruciale rol. De techniek wordt opgepikt via Gabriel Davion, een muzikant die als verstekeling vanuit India op Hawaii terechtkomt. Hij beheerst de Indiase sluittechniek en veelal wordt aangenomen dat hij op Hawaii de vroegst waargenomen muzikant is die op gitaar het sliden toepast. Andere muzikanten op Hawaii volgen zijn voorbeeld en zo ontstaat geleidelijk de wereldberoemde Hawaii-gitaarsound.

In de jaren 20 gaan muzikanten van het eiland Hawaii experimenteren met slidegitaartechnieken. Ofwel met het glijden van een metalen staafje over de snaren, waardoor de glissando-klank ontstaat die nu over de hele wereld bekend is.

De klank van de Hawaïaanse slide guitar wordt al snel opgepikt in de rest van de wereld. In de Amerikaanse populaire muziek gaat de slide techniek een eigen leven leiden in de country en blues muziek. In de country krijgen we dan de volgende vertrouwde klanken te horen.

U hoorde de typische slide sound in country muziek. In dit geval als begeleiding van de Amerikaanse countryzangeres Trisha Yearwood. In de blues levert het slidespel ook altijd een heel herkenbaar geluid op.

Slide-gitaarspel was dat van de bluesgitarist J.B. Hutto in een opname uit 1972. De uit Hawaii afkomstige slide-gitaar duikt al voor de Tweede Wereldoorlog op in India, het land waar het in deze uitzending om draait. De Hawaïaanse slide-gitaar vervult in de jaren 30 de functie van muzikaal behang in de vroege romantische Hindi-films. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt de slide-gitaar ook een plek buiten de populaire filmmuziek en verovert het instrument het podium van de Noord-Indiaanse klassieke muziek.

Halverwege de 20e eeuw gaf de Indiase muzikant Bri Bhushan Kabra de westerse slidegitaar een plek binnen de Noord-Indiase klassieke muziek. Zijn leerling Debashish Bhattacharya heeft het instrument verder ontwikkeld en een grotere bekendheid gegeven. Debashish Bhattacharya werd in 1963 geboren in Calcutta en stamt uit een muzikale familie met een Noord-Indiase klassieke zangtraditie. Hij speelt op een Duitse Hofner-gitaar uit de jaren 50. Maar van de oorspronkelijke gitaar met 6 snaren is weinig overgebleven. Bhattacharya bouwde zijn Hofner-gitaar om tot een Hindoestaanse slidegitaar. Om de gitaar de vereiste Indiase klank te geven, breidde hij het aantal snaren uit tot 22. Het instrument bevat 5 hoofdsnaren, 3 ondersteunende snaren, 2 grondtoonsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. Debashish Bhattacharya zit nu klaar in de kleermakerszit en in zijn schoot ligt zijn slidegitaar, met de snaren in horizontale ligging naar boven gericht. Met behulp van het metalen slidestaafje in de linkerhand brengt Debashish Bhattacharya de komende 43 minuten zijn instrument aan het zingen in de raga Saraswati. Debashish Bhattacharya wordt in deze raga ritmisch begeleid op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya.

Dat was Debashish Bhattacharya op de Noord-Indiase slide-gitaar met de raga Saraswati. Met begeleiding op tabla door zijn broer Subhashish Bhattacharya. Aandacht nu voor een andere pleitbezorger van de slide-gitaar in de Indiase muziek, Vishwa Mohan Bhat. Hij werd in 1952 geboren in de stad Jaipur in Rajasthan. Net als Debashish Bhattacharya, die we zojuist lieten horen, speelt Vishwa Mohan Bhat op een omgebouwde westerse slide-gitaar met een Indiase klankkleur. Hij noemt zijn aanpassing van de westerse gitaar de Mohan Veena. De westerse slide-gitaar heeft 6 snaren, maar als zo'n gitaar wordt omgebouwd tot de Mohan Veena, zitten er maar liefst 19 snaren op. 7 hoofdsnaren en 12 meetrillende dunne resonantiesnaren. In 1993 brak Vishwa Mohan Bhat wereldwijd door met het album A Meeting by the River. Op dit album speelt hij met de Amerikaanse slide-gitarist Ry Cooder. Hier zijn Vishwa Mohan Bhat en Ry Cooder met 3 stukken. A Meeting by the River, Longing en Isalei.

Dat waren Vishwa Mohan Baat op de Mohan Veena en Ry Cooder op bottleneck gitaar in A Meeting by the River, Longing en Isa Lee. Afkomstig van het album A Meeting by the River uit 1993.

In korte tijd heeft de Hindoestaanse slidegitaar een stevige positie veroverd binnen de Noord-Indiaanse klassieke muziek. De Hindoestaanse slidegitaar is als nieuwkomer een welkome aanvulling op traditionele snaarinstrumenten zoals de sitar, de veena, de sarod en de sarangi.

0: U luistert naar de Concertzender met deel 5 van het programma Tango, Lied van Buenos Aires. Dit programma is samengesteld naar aanleiding van het recente gelijknamige boek van Yupa Campo met de Nederlandse vertaling van tangoliederen. Voor informatie over de programmagegevens en de speellijst kunt u natuurlijk terecht op de site van de Concertzender, concertzender.nl. In de programmareeks Tango, Lied van Buenos Aires willen wij een sociaal-cultureel panorama geven van Buenos Aires in de tijd van de klassieke tango. Elke uitzending is gewijd aan een thema. In de twee vorige was dat mannen en vrouwen. En in deze aflevering 5, liefde. En de volgende, aflevering 6, gaat over liefdesleed. In de eerdere uitzendingen is aangegeven dat in de begintijd van de tango er in Buenos Aires een enorm mannenoverschot was met als uitvloeisel een rauwe macho-cultuur. En dat uitte zich ook in de oudste liederen over liefde, zoals De Puro Guapo, echte kerel.
1: Om jouw liefde te veroveren wil ik mijn leven inzetten bij het kaartspel dat mij zinde. Het is niet het eerste spelletje waarin ik mijn lijf heb ingezet. En als ik tenslotte speel en win, als een stier is mijn postuur, kan ik mij doen gelden met mes en ferme hand, met lef en met bravoure.

0: U hoorde het orkest van Pedro Laurens met zang van Juan Carlos Casas. De liefde van de macho gaat gepaard met een flinke dosis jaloezie en als hij aan haar liefde twijfelt, waarschuwt hij haar. Pénsalo bien.
1: Denk goed na voor je die stap zet, die je morgen wellicht niet recht kunt zetten. Bedenk dat wel, ik, die zoveel van je hield en jij hebt mij vergeten, wellicht uit liefde voor een ander.

0: U hoorde het orkest van Juan D'Arienzo met zang van Alberto Echagüe. In de jaren 20, dus na de Eerste Wereldoorlog, werd de tango het muzikale idioom in een scene van besloten bijeenkomsten met een amoureuze sfeer, waarin mannen en vrouwen meer gelijkwaardig waren. Luistert u naar Danza Maligna, kwaadwillige dans, gezongen door Armando Moreno bij het orkest van Enrique Rodriguez.
1: Genoegen der goden, perverse dans. De tango is rite en religie. Het Orchestra Criolla is het altaar en de priester is de bandoneon. Ik wil me als gevangen voelen in de kerker van mijn smart. Verzwijg, mijn innige wederhelft, dat tussen ons beiden een geheim bestaat.

luistert naar de Concertzender, naar het programma Wereld Mineralen. Vandaag laten we nieuwe releases horen van diverse artiesten. Carece Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo band La Trova Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van het programma is uiteraard te vinden op de site van de Concertzender, concertzender.nl.

luistert naar de Concertzender en we gaan verder met het programma Wereldmineralen. En vandaag komen nieuwe releases aan bod van muzikanten uit diverse stijlrichtingen en regio's. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl.

En dat was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag recente releases van artiesten van diverse muzikale plamage. Achtereenvolgens lieten we werk horen van Carence Fotso uit Cameroen, Joyce Moreno uit Brazilië, Dobet Knahore uit Ivoorkust, het Mexicaanse gitaarduo Rodrigo y Gabriela, de Catalaanse mestizo-band La Troba Kung Fu, de Braziliaanse band Orchestra Imperial, de Duits-Afghaanse zangeres Simin Tander en tot slot de Brits-Indiaanse zangeres Sushila Raman. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl. U heeft geluisterd naar een programma van Pieter de Rooij.

Vandaag in Wereldmineralen recente releases met Indiase muziek. We beginnen met Noord-Indiase raga-muziek, gespeeld door de Nederlandse celliste Saskia Rao de Haas. Ze woont al een kleine 15 jaar in Delhi en is in India een grote bekendheid in de wereld van de raga-muziek. Van Saskia Rao de Haas' album The Indian Cello laten we een gedeelte horen van Raga Bhimpalasi. Hierna volgen tracks van het album The Shruti Box van YouTube-sensatie Shankar Tucker. Hij is een Amerikaanse klarinetist die populaire muziek maakt met invloeden uit raga, pop, jazz en Bollywood muziek. Voor bekende Indiase zangers en zangeressen arrangeert hij populaire liedjes uit Bollywoodfilms of componeert hij eigen werk. Na Shankar Tucker is de beurt aan zangeres Ranjana Ghatak uit Londen. In de muziek op haar debuutalbum Awakening combineert zij elementen uit de Noord-Indiase raga-muziek met jazz en hedendaagse pop. Het tweede half uur wordt ingezet met Noord-Indiase raga-muziek op Avartan, een album van de beroemde raga-violiste Kala Ramnath. Zij wordt ook wel de zingende viool genoemd, omdat ze in haar vioolspel zo treffend de menselijke zangstem weet te imiteren. Daarna nog meer zingende snaren, en wel van India's beste slidegitarist, Debashis Bhattacharya. Hij is een grootmeester van de Noord-Indiase raga uit Calcutta. We laten opname horen van Debashis Bhattacharya's nieuwe album Madeira. En we besluiten het programma met een lied van de Indiase filmcomponist Shantanu Moitra, met daarin een hoofdrol voor de bekende Indiase zangeres Kaushiki Desikan Chakrabarti. Zij zingt over onbeantwoorde liefde in het lied Lagi Lagi. Een gedetailleerde speellijst van dit programma is te vinden op onze website, concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

U hoorde als laatste Ali Farka Touré en Ray Cooder. Ali Farka is alweer enkele jaren geleden overleden, maar zijn waardige opvolger is al een tijdje Avel Bokoum. Zanger-gitarist Avel Bokoum speelde ook in een groep van Ali Farka en zijn eigen groep is een van de meest ondergewaardeerde ensembles uit Mali. Na Avel Bokoum vervolgen we met een andere overleden Malinesische artiest, Lobé Traoré. We blijven nog even in Mali met Kaira Arbi's Eight Yuma. Maar let op, het nummer daarna, Zaina Yuma, van de West-Saharaanse groep Doué, lijkt wel een opgevoerde versie daarvan. Voor de volledige tracklist verwijzen we u naar onze site concertzender.nl.

U luistert naar Mariama op de Concertzender en we zijn alweer toe aan het laatste blok. Allereerst wat trance-achtige takamba, ook weer uit Mali, door Superons met twee versterkte ngonis en twee kalebassen. En tenslotte rocken we nog even door met de groep Terra Kaft uit Mali en Bombino uit Niger.

Dit was tot slot de Nigeriaanse groep Bombino. En deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mail naar mariama@concertzender.nl. Ja.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Focus, een programma van Geert de Vos, met in dit uur aandacht voor de Engelse groep Tang.

Zoals gezegd, welkom bij deze aflevering van Folk It. We begonnen met de Britse band Tang en u hoorde het nummer Hustle van hun CD And Then We Saw Land uit 2010. Tang werd in 2003 opgericht en leunt enerzijds sterk op de folkmuziek en anderzijds valt de band op door het gebruik van elektronica en ongebruikelijke instrumenten. En vaak wordt de band gerekend tot de folktronica. Een genre waarbij folk wordt gecombineerd met dance, hip-hop of elektronische muziek. Tang bracht tot nu toe 8 albums uit. Comments of the Inner Chorus is een tweede album en die werd uitgebracht in 2006. En van dit album hoort u Woodcat, gevolgd door Surprise Me van hun eerste album. En die heeft de titel Mother's Daughter and Other Songs en die is uitgebracht in 2005.

Over nostalgie naar de woelige en rauwe begintijd van de tango gaat Tiempos Viejos. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat? Dat waren andere mannen, meer mans dan wij. Ze kenden geen coke en geen morfine. De kerels van toen gebruikten geen haargel. Weet je nog, makker, wat een tijd was dat?

In de volgende twee nummers zingt Mercedes over twee evenementen die het leven in de doorgaans saaie volksbuurten jaarlijks opfleurden. Het eerste is het buurtcarnaval, bezongen in Carnaval de mi Barrio. Carnaval in mijn woonbuurt, waar alles liefde lijkt, klaterend schaterlachen dat het verdriet verzacht.

Het tweede evenement was het jaarlijkse circus. Circo Criollo is een nostalgisch lied over het zo sfeervolle inheemse gaucho-circus dat op het punt stond te verdwijnen en nooit meer terug zou komen.

Tot de liedkeuze van Mercedes Simone hoorde ook de milonga. Deze kende enkele subgenres, zoals de milonga candombe, die verwijst naar de Afro-Argentijnse cultuur. Een tweede subgenre is de milonga campera, die in tekst en muziek teruggrijpt op het inheemse plattelandsleven en de gaucho-cultuur. Overigens waren milonga's niet een onderdeel van deze marginale subcultuur. Dat blijkt wel uit het feit dat deze milonga's door blanke componisten en dito-tekstdichters werden geschreven. Eerst hoort u twee nummers milonga candombe. Pena mulata gaat over het verdriet van een mulatin. Het verhaalt een broeierig en bloederig drama van moord en wraak. Het wordt verteld in kinderlijke, afgebroken zinnen vol toespelingen en herhalingen.

Negra Maria gaat over een meisje dat is geboren met carnaval. Haar moeder droomt al van het maken van mooie kleren voor het carnaval als het meisje 5 jaar wordt. Maar Zwarte Maria sterft al in haar wieg en laat haar moeder achter, huilend om haar engeltje met kroeshaar. Luister naar Mercedes Simone in Negra Maria.

Nu twee nummers Milonga Campera. Het eerste heet Milonga Triste. Een jongeman ontmoet op een landweg een heerlijk jong meisje. Hij kust haar, maar deed haar daarbij pijn. Ze gaf hem een klap en verdween voorgoed. Treurend keerde die naar die landweg terug. Hij zong zonder te kunnen zingen, bad zonder te kunnen bidden.

Je kunt makkelijker een pleister plakken op de wonden van een verraad of het lot van een heftige liefde beslechten met een dolk. Maar heel lastig is het kappen van de tentakels van een passie als ze nog zijn vastgeklemd om de meerpaal van je hart. Aldus zingt Mercedes Simone in Milonga Sentimental.

Mercedes Simone was een donkerharige schoonheid, elegant en innemend. Ze maakte 5 films, maar haar acteren was weinig dramatisch of theatraal. Met haar parelende stem en haar lyrische voordracht bereikte ze haar publiek het liefst via radio en grammofoonplaat. Het merendeel van haar liedjes, door haarzelf of door anderen geschreven, hebben sentimentele teksten over liefdesleed in werkelijk talloze varianten. We kunnen maar enkele laten horen. Tu nombre gaat over vergetelheid. Jouw naam is niet meer dan een woord. Je handen lijken een herinnering. Jouw glimlach, jouw liefde, jouw verwachtingen zijn echo's van een droom, schaduwen van een afscheid.

Amargura gaat over een man die met bitterheid is vervuld wegens een verbroken liefde. Als hij vergetelheid zoekt in de drank, is dat vergeefs. Vanuit de bodem van het glas lacht zij hem uit, koket en met harteloos leedvermaak.

In No Quiero Llorar, oftewel Ik wil je niet zien huilen, heeft het liefdesleed de vorm van wederzijdse jaloezie. Eerst kwelde ik jou met mijn jaloezie en luisterde ik naar jouw protesten zonder te kunnen genezen. Nu ik gelukkig ben met je trouw, heb je twijfels over mij.

In Carithias zingt een vrouw over hoezeer ze terugverlangt naar haar vroegere geliefde. De eenzaamheid die mijn hart beknelt, ontsteekt in mijn ziel het vuur van je vroegere liefde. In de nevelen van je vergetelheid doodt mijn illusie en roept vergeefs je naam.

En hiermee zijn we gekomen aan het einde van de 7e aflevering van Damas del Tango. Samenstelling Joep Acampo, eindredactie Carolien Claire, techniek Willem van Schip. Mijn naam is Gerard Meulenberg. We sluiten af met Abbandono over liefdesleed dat kan uitmonden in wanhoop. De windvlaag van de herinnering dringt tot in de uithoek van mijn verlatenheid. En met het dode stof van het verleden kwam ook jouw liefde terug. Ik weet niet of je gelukkig zult leven. Of, als de wereld je heeft verslagen, je leeft zonder te willen leven en de vrede zoekt van de dood.

Hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten hier bij ons live op en lichten ze hun muziek ook toe. Acoustic Roots bestaat bijna een jaar en degene die het spits afbeet in de eerste aflevering was Haitham Safia. En we zijn blij en verheugd dat Haitham Safia en natuurlijk ook Osama Maligi vanavond terug zijn in Acoustic Roots. Dit keer met No Blues.

voor Evelien was dat, van No Blues. No Blues bestaat uit Haitham Safia, zang en oet. Ad van Meurs, zang en gitaar. Osama Maligi, percussie. Anne Maarten van Heuvelen, zang en bas. En Ankie Kultjes, zang en synthesizer. En vorig jaar verscheen hun nieuwste cd, Kind of No Blues. Maar hopelijk spelen ze hier van alle cd's wat. Ik weet het niet. We laten ons verrassen. No Blues.

Ja, dat was inderdaad van ons laatste album. En ook titeltrack van Jet Doen Jij natuurlijk, tweede album van No Blues. We hebben er ondertussen 5 gemaakt al. Dus aardige hoeveelheid. Het volgende nummer staat ook op het nieuwe album. Het nieuwe album met Kind of No Blues is een dubbel cd. En het is een cd met live muziek. En het is dat is materiaal wat we de afgelopen jaren hebben opgenomen. En het is een cd met nieuwe instrumentale tracks. En het volgende nummer is The Last Train to Haifa. Met Osama Malegi op percussie. En die gaat een prachtige bongo intro doen. Dat is wat jullie zo meteen gaan horen. Daar komt-ie.

0: No Blues, Last Train to Haifa. Fijn dat jullie er zijn, allemaal. Twee van jullie, Haitham misschien ook. En Ad van Meurs, laver je even naar de tafel toe. Want zoals de huiskamer betaamt, Ad, staat hier helemaal vol met microfoonstandaards, instrumenten en allerlei andere dingen. Dus even kijken dat er niemand struikelt. Welkom, Haitham. Fijn dat je hier opnieuw wil zijn. Samen met No Blues dit keer. We zullen vanavond heel wat staaltjes Arabicana horen. Een stijl ontstaan door het mixen van Arabische muziek met Americana. En No Blues is ook een mix van een Palestijn in Israël. Dat ben jij, Haitham. Anki en Ad uit Brabant. Osama uit Khartoum, Soudaan. En Anne Maarten gewoon uit Arnhem. Dus het is ook al een interessante combinatie van personen. Hoe komen jullie bij elkaar, Ad?
1: Wij zijn verzonnen.
0: Jullie zijn verzonnen?
1: Wij zijn verzonnen door Rob Kramer van het productiehuis Oost-Nederland. Die kende Haitham van een dansproductie waar hij oud speelde en mij als bluesy slidegitarist. En hij kende Anne als bassist uit de regio. En die dacht, wat gebeurt er als wij Westerlingen met cultuurdragers van de Arabische cultuur bij elkaar zetten? En toen hebben we 3 dagen bij elkaar gezeten met de verplichting, als we die 3 dagen door zouden komen, dat we dan een voorprogramma van de Holmes Brothers volgens mij zouden doen.
0: Gewoon 3 dagen.
1: Waar hij oud speelde en mij als bluesy slidegitarist. En hij kende Anne als bassist uit de regio. En die dacht, wat gebeurt er als wij Westerlingen met cultuurdragers van de Arabische cultuur bij elkaar zetten? En toen hebben we 3 dagen bij elkaar gezeten met de verplichting, als we die 3 dagen door zouden komen, dat we dan een voorprogramma van de Holmes Brothers volgens mij zouden doen.
0: Gewoon 3 dagen met elkaar opgesloten in een kamer, ja, en wat, ja, gaan doen.

Ja, Clara Nunes met Rolô. Jeetje, ik mis Clara Nunes. Wat een lekkere sambista was dat, een mooie vrouw. Uit Minas Gerais, inderdaad. We hebben deze set geopend met, inderdaad, Clara Nunes weer. Madame met Clementina de Jesus, Embala Eu. En tussen de twee mooie nummers, João Bosco, ook uit Minas Gerais, Nação.

Prêt-à-porter, Robson Jorge en Lincoln Olivetti. Oh, ik kan deze tijd nog zo goed herinneren. Prêt-à-porter, alles ging over de mode in Brazilië en zo. Hiervoor hebben wij Realce van Gilberto Gil geluisterd. Oh, wat een heerlijk nummer. En daarvoor A Vizinha do Lado, Roberta Sá.

Mistério do planeta, novos baianos. Jeetje, ik weet het nog wel, jaren 70. Heel veel haren, heel veel baard, heel veel rock. Gemixt met alles wat traditioneel was. Novos baianos, ze waren wel een begrip inderdaad. En hiervoor, ze was ook een onderdeel van Novos Baianos. Ze was getrouwd met Pepeu Gomes. Baby Consuelo. Ze heet nu Baby do Brasil, assanhado, heerlijk. Nou ja, hier zingt ze dus wel chorinho, de meeste traditioneel. En als opening van deze blokje hebben wij Ainda Bem, Marisa Monte.

Dominguinho, sete meninas, forró van de beste kwaliteit, jongens. Ja, en daarvoor hadden wij Tom Zé. Hij was de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Is de ontcijferer van de Braziliaanse muziek. Tom Zé, dat was een nummer voor Jimi Hendrix en die heet Jimi Hendrix. Heef je aan, Jimi Hendrix.

Ja, en we hebben deze set geopend met Visgo da Jaca van Martinho da Vila, maar wel afgesloten met Portela das Maravilhas, Carnaval, Samba Enredo. Zo lekker, echt. Goed voor je benen, goed voor je billen. Heel goed. En dames en heren, dat is het einde van de Brasil da Lil van deze maand. Ik hoop jullie heel snel te zien horen ergens. Tot ziens. Doei.

Welkom bij de Concertzender en het programma Wereldmineralen. Vandaag met nieuwe cd-uitgaven uit België, Colombia, Turkije en Thailand. We beginnen met de cd In of Love van Melike. De kiem voor In of Love ontstond toen Melike Tarhan, Vlaamse zangeres met Turkse roots, een optreden van saxofonist John Snauwaard bijwoonde. John bracht met zijn band Turks en traditionele muziek in een nieuw jasje. Het thema liefde loopt als een rode draad door dit muzikale weefsel van etnische en moderne westerse invloeden.

U luistert nog steeds naar Wereldmineralen op de Concertzender en u hoorde een gedeelte van de cd In of Love van Melike. We gaan door met de cd Contigo van Marta Gómez. Marta Gómez heeft een prachtige, heldere stem met een fris en ontwapenend timbre en zingt verschillende stijlen. Zo horen wij uit haar geboorteland Colombia de cumbia en bambuco, uit Argentinië de samba en ook Peruvaanse en Chileense muziek komen voorbij. Ze schrijft alle muziek zelf, speelt gitaar en wordt bijgestaan op bas, fluit, percussie en piano.

Mm.

0: Na de didgeridoo hoorde u twee tracks van de Asurini en de Arara uit het Amazonegebied in Brazilië. De eerste van een Asurini-ensemble met bamboebuizen voorzien van een riet als mondstuk. En de tweede van net uit het woud terugkerende Arara-jagers met bamboetrompetten waarop de klank gemaakt wordt door de trillende binnenlippen van de bespelers. Ideale stemvervormers voor rituelen en ceremoniën. Een bundel bladeren en een boog zijn de instrumenten waarmee een sjamaan zijn werk doet tijdens jage of ayahuasca-sessie. In Ecuador is dat.
1: Jouw ring, Aan de maat, Kehi maka,

Na de jagerceremonie hoorde u een compositie van Walter Maioli voor instrumenten gemaakt van plantenzaden, gevolgd door Ya Bun Yeng uit Laos op een bamboesieter waarvan de snaren gemaakt zijn van de huid van hetzelfde stuk bamboe.

Zanya.

U hoorde een groep Hani-vrouwen uit Zuid-China met begeleiding van een boomblad en een hmong, welkomstlied gespeeld op drum en schalmei met een dubbel gevouwen blad als mondstuk. En we sluiten af met door bamboebuizen versterkt handengeklap van Ho Dang en muziek voor slagstokken en houten planken, de Xalasparta van de Basken. Volgende maand is de klankbron er weer met muziekinstrumenten gemaakt van bot, huid, schelp en schaal.

En tot zover dit programma De Klankenbron, samengesteld door Fred Gales. Voor de volledige speellijst en meer informatie over de muziek in dit programma kunt u onze website bezoeken, concertzender.nl.

Welkom bij de metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 14 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, indie rock en experimentele pop.

U luisterde naar het intro van een concert van het Moluccan Mood Orchestra in Berlijn op 28 oktober 1992. Deze aflevering is geheel gewijd aan deze groep die een pioniersrol speelt binnen de Molukse muziek in Nederland met eigentijdse bewerkingen van traditionele liederen uit de Molukken en eigen composities op basis van muziek uit Azië. Het Moluccan Mood Orchestra maakte in de zomer van 1988 radioopname voor SFB Radio Berlijn en dat alles na succesvolle concerten op het wereldmuziekfestival Heimatklingen. Het Duitse label Piranha zag er wel markt in en bracht de opname op LP en later op CD uit. Een deel van de in de loop der jaren in Nederland gemaakte radioopname, onder meer voor de KRO en de Wereldomroep, zijn uitgebracht op de CD Sejara. En dat is uitgebracht door Pen Records. Deze CD, die een overzicht biedt van de bloeiperiode van de groep, was lange tijd uitverkocht, maar is onlangs opnieuw uitgebracht. We gaan verder luisteren naar het concert waarbij de groep ons met tekst en uitleg meeneemt op reis langs de verschillende eilanden van de Molukse archipel, waarbij ook Nederland wordt aangedaan. Achtereenvolgens hoort u Tana de Racha, Jamko, Noele, Mandamande, Bersama Sama, Oplera, Irama Hati, Rio en Lembe Lembe.

0: Lembe Lembe van het Moluccan Moods Orchestra. En het volgende grote optreden dat ze geven is in Den Helder op 26 juni in de stad Schouwburg.
1: Ik van het Moluccan Moods Orchestra. Tana Toradja.

0: Mulligan Moods Orchestra.
1: En ik ga u niet nog eens alle titels noemen die u heeft beluisterd. U kunt het allemaal terugvinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van Metamorfose met Musica Moluca werd samengesteld door Rijn Spoorman. En de volgende delen worden iedere eerste vrijdag van de maand uitgezonden bij

Boeye Boeye van Orlando Julius uit Nigeria. Moddervette afrobeat. In deze nieuwe aflevering van Mariama, de beste Afrikaanse cd's van 2014. Maar ik zal me eerst even kort voorstellen. Naam is dus Bas Springer. Muziek samensteller bij Radio 5 en ook wereldmuziekjournalist. En nu ook dus de kersverse medewerker van de Concertzender. Ik begon dus met Orlando Julius, een veteraan van de Nigeriaanse afrobeat. Een man die in de jaren 60 al jazz, soul, funk, allerlei soorten spannende muziek maakte. Uit de picture verdween. Hij ging naar Amerika, schreef daar hits, maar niemand kende hem buiten Europa. En hij is nu weer terug op 71-jarige leeftijd. Hij maakt een prachtige plaat met de Heliocentrics uit Londen. De cd heet Jayede Afro. En dat is eigenlijk gelijk, voor mij betreft, de mooiste cd van 2014. Ik ga niet te veel praten, want er is erg veel muziek. En daarom gelijk het volgende uit Mauritanië.

Ek Mekt Mar van Noura Mint Zeimali uit Mauritanië. En je zou dit kunnen omschrijven als psychedelische desert blues. En desert blues is natuurlijk de muziek uit de woestijn. En zij mengt dat ook nog met flinke doses rock en blues en psychedelica. En dan krijg je deze spannende muziek. Die staat allemaal op haar cd die dit jaar verscheen. Dit jaar 2014 bedoel ik natuurlijk. De cd heet Chimani, een van de beste desert blues cd's die ik in jaren gehoord heb. En even kort, wie is Noura Mint Zeimali? Zij is de dochter van Dimi Mint Abba, bekende naam ook uit Mauritanië. En haar vader was ooit medecomponist van het nationale volkslied van Mauritanië. Zoals gezegd, ik ga niet veel praten, daarom snel naar Mali.

Mana Mana van Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. En we zijn nu inmiddels dus in Mali beland. De band heette voluit dus Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. In de volksmond werd het gewoon gezegd Les Ambassadeurs. En de zanger was natuurlijk Salif Keita. En dit jaar, afgelopen jaar, verscheen er een prachtige compilatie met oud werk van de ambassadeurs. Met een jonge Salif Keita, die eigenlijk net aan het begin van zijn carrière stond. Inmiddels is Keita natuurlijk een van de grote Afrikaanse sterren. Hij was in 2014 nog op het Afrika Festival in Hertme, ook weer met de ambassadeurs. En wat zo bijzonder aan deze man is dat hij inmiddels al 4 decennia actief is en nog altijd over een geweldige stem beschikt. En ik was ook een beetje geschokt een paar weken geleden toen ik een interview las met Keita waarin hij aankondigde dat hij ging stoppen met muziek. Ik kan me dit niet voorstellen. Hij wordt dit jaar 65, maar hij zingt altijd nog de sterren van de hemel. Dus ik hoop dat die nog heel lang door mogen gaan. Salif Keita dus met zijn ambassadeurs. Op onze reis door Afrika gaan we nu naar een eiland dat mij zeer aan het hart ligt. En dat is La Réunion.

Ensemble van Maya Kamati. En zij komt dus van het eiland La Réunion. Voor de mensen die niet weten waar je dat moet zoeken op de kaart. Madagaskar en dan rechtsaf. En dan kom je in La Réunion. Het is een Franstalig eiland. Het hoort nog steeds bij Frankrijk officieel. Het heet dan ook een département d'outre-mer. Oftewel een overzees gebiedsdeel. En het is een heel mooi eiland, prachtige kusten en ook hele mooie bergen. En er komt mooie muziek vandaan van deze jonge zangeres Maya Kamati. Ze is net begonnen en ze heeft in 2014 een mooie cd uitgebracht die heet Ensemble. En dat is Frans Creools voor samen. Ik verwacht veel van deze dame. Ik heb met heel veel mensen over dit jonge talent gesproken. Niet iedereen vindt haar even geweldig. Sommigen vinden haar iets te soft. Maar ik ben een grote fan van Maya Kamati. We gaan La Réunion verlaten. En we nemen het vliegtuig naar de hoofdstad van Congo. En dat is Kinshasa.

Basala Hot, een lekker funky nummer van Verkies en Orkestre VV uit Congo. En VV was een beroemde producer, saxofonist, componist, wat al niet meer. Hij speelde jarenlang bij het orkest van Franco en ging in 1969 op de solo tour. En hij formeerde zijn eigen orkest, Orkestre VV. En daar kwam in 2014 een geweldige compilatie van uit met allemaal swingende nummers zoals je dat zojuist gehoord hebt. En het verscheen op het label Analog Africa. Een heel goed label, komt uit Duitsland, wordt gerund door een hele bevlogen vinylverzamelaar, Sami Ben Redjab, half Tunesisch, half Duits. En hij reist de hele wereld over op zoek naar oud vinyl en brengt dat dan uit op zijn labeltje Analog Africa. De Congo hebben we gehad en we gaan wederom weer verder. We reizen af naar Bamako in Mali.

en Salma van Toumani en Sidiki Djabate. En Toumani Djabate is wel een bekende naam, mag ik aannemen. Hij is een beroemd kora-speler uit Mali. Hij is de 71ste teller, als ik goed heb geteld, uit een heel beroemd geslacht van kora-spelers. Ging van vader op zoon, enzovoort, enzovoort. En inmiddels is Sidiki dus de 72ste teller uit dit roemrijke geslacht, de Djabates uit Mali. En ze hebben een cd gemaakt, die heet ook heel toepasselijk Toumani en Sidiki. Staat vol met prachtige ingetogen nummers. En ik heb ze een paar maanden geleden live aan het werk gezien. En toen bleken er ook heel wat vonken los te komen. Want het is niet zo live niet zo ingetogen als je zou denken. Het was een spetterend concert. En nogmaals, deze cd, Toumani en Sidiki, is een van de mooiste van 2014. We gaan weer snel verder. Van Mali gaan we naar weer een ander eiland, Afrikaans eiland, eilandengroep eigenlijk, de Kaapverdische eilanden.

Jar Fogu van zangeres Neusa. En zij komt van de Kaapverdische eilanden en heel specifiek van het eiland Fogu. Vandaar de titel Jar Fogu. En Fogu is een vulkanisch eiland. Een van de 10 bewoonde eilanden van de Kaapverdische eilanden. En even geografisch, dat ligt ongeveer 500 à 600 kilometer voor de kust van Senegal. Dus dan hebben we het over West-Afrika. En als je in Senegal bent, dan is het ongeveer 3 kwartier vliegen. En dan zit je op die prachtige Kaapverdische eilanden met die heerlijke mensen. Super charmant, super relaxed. En ik kan iedereen aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. En dan vraag je gewoon naar Neusa en dan gaat iedereen glimlachen. Want zij is de nieuwe ster van de Kaapverdische muziek. Je zou haar met enige fantasie de opvolgster kunnen noemen van Cesaria Evora, die een aantal jaar geleden overleed. Zelfde soort muziek, alleen Neusa is flink wat jonger en bijzonder energiek. Leuke dame en kortom, ik wens haar het allerbeste toe. Kaapverdische eilanden gaan we wederom verlaten en we vliegen door naar Sierra Leone.

0: in Nederland. Van wat ik bijvoorbeeld mis in Namibië.
1: Ja.
0: En andersom. Dus ik
1: leer... Wat mis je van Nederland in Namibië?
0: Ik kan wel zeggen vrijheid. Want in Namibië is het veel meer... Omdat mijn familie daar ook woont. Ik heb hier geen familie. Dus daar heb je ook tantes die naar je kijken. Wat ben je aan het doen? En oh, ik zag je daar en daar met die en die. En oh, je was wel erg laat op toen. En nou, moest het allemaal wel. En die mensen, je wordt in de gaten gehouden. Het is ook heel klein. Windhoek City is gewoon heel klein. Dus iedereen kent iedereen. En de roddels die gaan zo. Weet je, dus...
1: Daar heb je hier lekker geen last van natuurlijk.
0: Hier heb ik geen last van. Dus
1: maar
0: ik
1: wat
0: kan
1: mis
0: gewoon
1: je dan
0: doen.
1: Nu van Namibië hier?
0: Wat ik mis... Het zijn dingen van zintuig. Dus het gevoel van ruimte als ik in Namibië ben. Er is zoveel ruimte. Weet je, 360 degrees. Weet je, je kijkt om je heen, overal bergen, overal ruimte, geen mensen. Puur in de natuur te zitten en ook gewoon te voelen dat jij gewoon maar een mens bent op aarde. En niet zozeer, hier ben ik in Amsterdam en ik probeer iemand te zijn. En weet je, je bent zangeres en je moet jezelf kenbaar maken. En daar voel ik me veel meer gewoon mens op aarde. Dus dat geeft ook een totaal ander soort van gevoel en beleving van het leven.
1: Ja.
0: En het is ook veel intenser, want daar zijn de verschillen tussen rijk en arm. En mensen die wel kansen hebben, mensen die niet kansen hebben. Dat is zo in your face. Het wordt zo duidelijk. En hier ben je gewoon bezig met wat je doet. En je, net zoals iedereen, je doet je dingetje. Je stapt in de tram, op de fiets, in de Albert Heijn. En daar is het gewoon veel meer van, wauw, het is life or death. Gewoon. Ja. Dus de intensiteit van het leven is gewoon totaal anders.
1: Ja. En horen we dat ook terug in jouw liedjes?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb de meeste nummers dus geschreven toen ik in Namibië was. Dus ik heb jaren in een duo gezeten, Coron en Shishani, dus een gitarist en ikzelf. En we schreven samen nummers. En, maar hij deed voornamelijk de muziek en ik dan de tekst. En toen ik naar Namibië ging, had ik geen gitarist bij me. Omdat, om me te begeleiden, toen moest ik zelf maar gaan spelen. Dan heb ik gitaar opgepakt en ben ik gaan schrijven. Geïnspireerd door al mijn, wat ik daar voelde. Ervaringen en verhalen van andere mensen en van mezelf ook. En ik denk dat je dat ook terug hoort in de muziek. Vooral nummers zoals Minority of Clean Country, wat ik straks ga zingen. Die zijn specifiek gewoon over hoe ik me daar voelde en wat ik daar hoorde. En de verhalen die ik daar mee kreeg. Okay. Dus ik denk dat je het wel voelt.
1: Nou, dan gaan we kijken of we dat voelen. Want Clean Country ga je inderdaad nu spelen. Dus mag ik je uitnodigen om je plek in te nemen. Achter de speelmicrofoon, zal ik maar zeggen. Ja. Andere gitaren? Of blijft het dezelfde? Oh, die nog even. Ja, oké. Okay, want Shishani heeft
0: volgende set
1: meer gitaren bij zichzelf.
0: Ja.
1: Clean Country gaan we naar luisteren.

0: Shishani en Clean Country.
1: Yes.
0: De volgende heet Love Song. Dat is dan een universeel nummer.
1: Ja.
0: Gaat op voor elk land.
1: Jazeker.

0: Over wie ging het?
1: Over mijn ex-vriendinnetje.
0: Maar het is dus
1: maar
0: uit.
1: Ik meen het nog steeds.
0: Oh toch, maar het is uit.
1: Maar het is uit, ja. Life goes that way.
0: Ik vertel even dat dit de concertzender is met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de gast, u hoorde er al, zingen en spelen en praten, Shishani. L'Egoïsme nog?
1: Yes.

0: Legoïsme, ja. Shishani.
1: Zal ik aan tafel komen? Of
0: graag. Even? Ja, wil je weer even terugkomen? Is beter voor het geluid ook. Ik zat me net even af te vragen toen ik naar je aan het kijken was. Dan heb je al verteld hoor, maar toen zei je, ik ging terug naar Namibië. Maar toen moest ik zelf gitaar gaan spelen. En nu noemen ze me, zei je in Namibië, the girl with a guitar.
1: Ja.
0: Ben je al beroemd in Namibië?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Je denkt van wel?
1: Ja, ik ben niet de main star, totaal niet.
0: Nee, maar als je de hoofdact bent op het jazzfestival van Windhoek dan...
1: Ja, maar het is wel... dat jaar, in 2012, heb ik dus meegedaan aan een competitie, Last Band Standing. Mm-hmm. En dat is te vergelijken met een soort van idols, maar dan met je liveband en eigen nummers. En ik deed zomaar mee en uiteindelijk hebben we die competitie gewonnen. Dus in één keer was het zoveel exposure. En nou ja, goed. En dat was dan de reden waarom ik dan als headliner tussen andere South African acts en dus ook Namibische acts... daar kon staan op Windhoek Jazz. Dus het was gewoon in heel beetje korte tijd zoveel gebeurd. In 4 maanden van gewoon de beslissing maken. Ik ga terug en ik ga alleen maar muziek maken. Dus niet voor mijn studie, niks. Ja, na 4 maanden was het dan gewoon bam. Weet je, dus het is in die zin in een heel snel tempo heel goed gegaan.
0: Ja, heel hard gegaan.
1: Ja, heel hard gegaan. En ik denk, mensen kennen mijn naam wel. Maar ik ben zeker niet de populairste, laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is ook wel... muziek voor een niche in Namibië. Want de meest populaire muziek is meer dance music, eigenlijk. Dus ja, maar mensen die van akoestische dingen houden, die kennen mijn naam nu wel.
0: Ja. Yes. Het is jammer dat er geen beeld bij is. Nee, dit is radio, dat is zonde. Want dan konden mensen ook jouw schitterende Afrikaanse haar bewonderen. Maar ik begreep dat in Namibië vinden ze dat een beetje gek, dat je er zo uitziet.
1: Nou, ik heb echt elke keer dat ik terugging op vakantie bijvoorbeeld. En vanaf mijn 17 had ik dan gewoon mijn afro. En dan zeiden mensen, nou meid, doe een keer wat aan je haar. Dit kan toch niet?
0: Hey, wat moet je er dan aan doen?
1: Nou, dan moet ik het invlechten of ik moet het streten of ik moet er iets mee doen. Maar niet zo. En ik stug gewoon, nee, dit is gewoon my hair. Zo groeit het natuurlijk, ik hoef er niks aan te doen. Dit is gewoon hoe ons haar groeit. Hoe kunnen jullie mij vertellen dat ik iets aan mijn haar moet doen?
0: Ja. Nou, zo groeit hun haar natuurlijk ook.
1: Ja, dus voor mij was het zo raar van... people, waar zijn we mee bezig? Echt waar, weet je? En nou, blijkbaar was het gewoon echt een ding. Want ik hoorde ook later, toen ik mijn stage ging doen in 2011... Ja, je bent artiest, dus dat kan. Maar als jij bijvoorbeeld een lawyer was, advocaat... Dan zou ik je gewoon niet aannemen. Omdat je haar is niet representatief. Oh. Dus het is zo'n big issue. Dus er is ook een film over gemaakt, volgens mij door Chris Rock. Good Hair of Bad Hair. Mm. Wat daar precies over gaat, over zwarte vrouwen en hun haar. Dus iedereen steekt hun haar. Dat is gewoon, heeft te maken met de koloniale geschiedenis.
0: Ja.
1: Dus dat schoonheidsideaal is totaal wat anders. En kroeshaar wordt dan gezien als iets wat ontembaar en wild en niet beschaafd is. En ik heb gewoon altijd mijn afro gehouden. En uiteindelijk zijn mensen ervan gaan houden. En zie ik steeds meer meiden met een afro lopen. Dus ik ben gewoon heel trots.
0: Want jij dacht, ik ga me daar niet aan aanpassen.
1: Ja, natuurlijk. Dit is gewoon wie ik ben.
0: Maar ja, en inderdaad, zoals je zegt, van artiesten wordt meer geaccepteerd. Hè?
1: Ja, dan mag je er
0: een beetje excentriek zijn.
1: Ja, precies. Je mag anders zijn. Maar ik ben heel blij, want mijn moeder heeft me altijd verteld... je moet altijd jezelf blijven. Weet je, wees trots op jezelf. Wees trots op je haar. Want zij heeft zelf ook, weet je... dan zit je uren, 14 uur je haar in te vlechten. En het is prachtig. Maar ja, waarom zou je zoveel moeite doen? Ja. Daarvoor gewoon wees blij met wat je hebt. En je hoeft je nergens aan te houden.
0: Nou ja, wie weet dat je een verandering kunt bewerkstelligen in Namibië. Dat vrouwen inderdaad gaan denken, ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het gewoon... als je opgroeit, moet je gewoon soms zien dat het anders kan. En door gewoon te zijn, dus dat ik gewoon daar rondliep... ja, ik kreeg heel veel opmerkingen, maar meer... vanuit familie was het meer bezorgd dat ik er gewoon warrig uitzag. Mm-hmm. En vanuit andere mensen waren ze gewoon benieuwd van... oh, hoe kreeg je haar zo? Nou, ik doe gewoon niks, maar je was het zo en zo. En je doet dit en dit. En heel veel positieve interesse. En later ook heel veel Facebook berichten van... ik vind je muziek leuk, maar je haar, wat doe je met je haar? En
2: echt waar?
1: Dus echt specifiek vragen om hoe ik mijn haar doe of hou of... Dus,
0: het is duidelijk toch een issue.
1: Het was echt een issue. Ja. Maar dan positief gezien. Dus heel veel positieve reacties gekregen uiteindelijk.
0: En hoe was het dan? Want je hebt toen een tijdje in Groningen gewoond. Hè? Ja. Hoe was het dan toen je in Groningen woonde?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik ben voornamelijk daar opgegroeid.
0: Want dat is toch ook een hele andere plek om op te groeien. Als je net, bent geboren in Namibië, hebt daar 5 jaar gewoond. Ja, en dan naar Groningen of all places.
1: Ja. Nou ja, ik woonde dus. Ik ben opgegroeid in het dorpje Zuid-Laren. Maar ik zat altijd in de stad Groningen op school. En ik denk vanaf mijn 16e heb ik altijd gewoon... mijn afro gedragen. En ik had alleen maar positieve reacties eigenlijk. Dus het was niet iets dat, dat raar was. Mensen vonden het gewoon wel...
0: Nou ja, dat is natuurlijk een illustratie van wat je net zei. Hè. Hier in Nederland word je niet, in ieder geval niet in de gaten gehouden door je familie zoals in Namibië. En misschien wordt hier ook meer, hè, mag je ook meer zijn zoals je zelf wil zijn.
1: Ja, dus minder controle op je uiterlijk. Of iedereen doet maar, weet je.
0: Ja.
1: Je mag doen wat je wil.
0: Dat wordt nog wat als je straks 4 maanden terug gaat naar Namibië. Moet je daar weer aan winnen.
1: Oeh, ja, dat wordt spannend.
0: Ja. Genoeg gepraat voor nu. Yes. Want natuurlijk willen we je weer horen.
1: Ja.
0: Gentle Arms.
1: Yes.
0: Ga je spelen. Even de andere gitaar nu. Nu wel. Shishani gaat zitten.

Dankjewel. Zo, de volgende heet Last. En daarin zeg ik eigenlijk dat het oké is dat je soms helemaal niet weet wat je wil en wat je gaat doen en wat er te wachten staat. Want heel vaak willen we dat wel weten, waar we naartoe gaan, wat we willen, hoe we dat gaan doen.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij Wereldmineralen. We beginnen vandaag met de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. Aslan groeide op in Oost-Turkije en vertrok naar Duitsland om aan het conservatorium klassieke gitaar te gaan studeren. Op de cd The Key of the Mountain zingt hij onder meer over een in vergetelheid geraakte opstand eind jaren 30 in zijn geboortestreek Dersim. En hierbij kwamen vele tienduizenden opstandige Koerden en Armeniërs om. Verwacht dus geen vrolijke muziek. Van deze cd hoort u nu drie nummers.

U heeft geluisterd naar de Koerdische muzikant Mikhail Aslan. In het volgende blokje, de rauwe Desert Blues, afkomstig van de prachtige cd-box Sarouz. De volgende nummers zijn afkomstig van een van de drie bijbehorende cd's, genaamd Polisario Ventura, oftewel Polisario zal overwinnen. Het gaat hier om het bevrijdingsleger van de nomaden van de westelijke Sahara. En dat is het gebied dat nu binnen de grenzen van Marokko ligt. Polisario vecht al decennia lang voor de onafhankelijkheid van dit gebied en met dit project is deze strijd weer eens onder de aandacht gebracht.

U heeft geluisterd naar Desert Blues van de CD Saraus. In het volgende blok gaan we luisteren naar Arabanda. Arabanda was rond 2006 een Brussels project met liederen uit de Arabo-Andalusische traditie. De Marokkaanse zangeres Laila Amezian en accordeonist Piet Maris voeren het uit. Heerlijke muziek en met wat gegoogel komt u ook bij een lyrische recensie van Andrew Cronshaw, hoofdredacteur van het bekende Britse folkmuziekblad Roots. Jammer dus dat het bij deze ene CD is gebleven.

U heeft geluisterd naar Arabanda. We sluiten dit programma af met Balkan Gypsy van Goran Bregovic. Bregovic brak door in het Westen dan met filmmuziek bij de bioscoophit Underground van Emir Kusturica. Net zoals op deze cd is ook op de cd Carmen veel feestmuziek met veel blazers en snelle ritmes te horen. De cd Carmen is opgebouwd als opera en verwijst dan ook naar de opera van Bizet. En dat is niet toevallig, omdat het lange tijd de enige opera was met een zigeunerin in de hoofdrol. De volledige speellijst van dit programma vindt u op onze website www.concertzender.nl. U klikt dan gewoon even door naar Wereldmineralen. Ik neem alvast afscheid van u. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

Achtereenvolgens hoorde u Azawadé, Leniger en Bamba. De eerste drie nummers van het concert van de Touré Reichel Collective. Ze gaan verder met het nummer Experience, dat een typische Malinese gitaarintro heeft. Het wordt aangevuld door de meanderende pianoklanken van Idan Reichel. Daarna een oud solo, maar eerst nu Kvar.

Thank you.

En we zijn er weer aan het laatste deel van het concert gekomen dat de Touré Reichel Collective uitvoerde in Raza in Utrecht. Ze spelen het nummer Hawa en we sluiten af met een stukje van Al Afori. U hoort Fieu Farka Touré op gitaar, Idan Reichel piano, Soleiman Kane op basgitaar en Amit Carmelli percussie. De volledige speellijst vindt u natuurlijk op onze site concertzender.nl.